Oh, nee, die gaat wel weer toen niet, toen niet al. Maar nu die ga je dat in. Je dat in. Die gaat nooit op de plaats. Gracias.

nerven nog. Na stress is wel niet dan als dat van ons zitten. Dan dit daar nog. Kwee, Maria Deli en Radron, Maliotenam, Nozben, Wahat Mak Maliotenam. Nagamon zijn er mijn, Satsitun, Rodrigue, en dan Ramon Rodrigue Fontaine. Ik. René, c'est ici où est René, Ramon. Avec. Tcham, la Squashivida, Maria Del, Kanamina, Wotkam, Zrot. Avec H. Simon, et on. Avec Renaud, non, on est dit, moi, Ramon. J'étais notre tadine, mais enregistré, garde au demain, moi, Ramon. En dan is dit even enregistreerd dat het maar weet dat wij Luana enregistreerd dat het maar net zijn de normale kwestie daar maar die en dat daarbij dat die dit zat check pega die het te onwijande, maar wanneer staat die toen?